0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: 12 in de nacht. Langstraat FM.
1: Zalo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legde aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Ja, dat is lang geleden, 1983. Wannabe Start Is Something van Michael Jackson komt op de bovenste regionen in de hitlijsten in Europa. Het blijft er ook 2 weken staan op de eerste plaats. En dat viel een beetje tegen, want het is zo'n mooi liedje. Ja, de King of Pop. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 30 juli alweer. En volgens mij, als ik op een kalendertje kijk... Ja, we hebben morgen nog 1 dag in juli, de 31ste. En dan gaan we alweer naar augustus, hè. Ja. Dus het gaat snel, ja. Ja, de auto die gisterochtend in het water is gevonden bij Engelen in Brabant... is van bewoners die eerder een poster van de stichting Vluchtelingenwerk voor het raam hadden gehangen. Dat zeggen de eigenaren tegen Omroep Brabant. De politie die zegt dat de auto is gestolen. Onderzoek moet nu uitwijzen of het alleen om diefstal gaat... of om een vorm van gerichte intimidatie tegen de eigenaren. Ja, afgelopen weekend werden er ook woningen en voertuigen beklad... door tegenstanders van de geplande opvang in Engelen. Daar zouden ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten worden opgevangen. Maar er is fel verzet. Ja, Vluchtelingenwerk die spreekt van een onacceptabele intimidatie. Ja, ja, het is daar echt een... Ik zag daar gisteren die beelden uit Engelen vandaan komen. Ja, mensen die willen die opvang niet... En een aantal van hen die proberen dat duidelijk te maken door te intimideren... door bijvoorbeeld ruiten te bekladden, muren van mensen die wel voor deze opvang zijn. En dat is natuurlijk niet zo goed, nee, om dat op deze manier te doen. Hè. Kijk, demonstreren is prima, maar om dat op deze manier te doen is natuurlijk niet goed... want het kost veel geld, hè. Ja, en natuurlijk voor die auto, dat is ook weer iets. Ja, de politie die onderzoekt dus nu of het om diefstal gaat... of om een vorm van gerichte intimidatie. Maar ja, als het van een van die personen is... die voor vluchtelingenwerk op de bres is gesprongen... ja, dan is 112, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, en ook nog slecht nieuws van afgelopen nacht. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Die Ierse zanger Glenn Hansard is overleden. Hij is 56 jaar geworden, veel te jong natuurlijk. Dat heeft zijn management afgelopen woensdag laten weten. De muzikant was betrokken bij een motorongeluk in Dublin. Ja, op Instagram staat met veel verdriet laten we weten dat Glenn Hansard is overleden. Hansard voor Intimie. Die is vroeger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ja, hij was de leadzanger van de rockgroep The Frames. En ook acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Once uit 2007. Ja, samen met Erik Glova won hij een Oscar voor de beste originele muziek... voor het nummer Falling Slowly uit deze film. Ja, de zanger was getrouwd met de Finse dichter Marie Zaritsa... die in 2022 zelfs een kind kreeg van hem. En eerder dit jaar stond hij ook nog voor een concert in Nederland... Hè, in Vredenburg in Utrecht. Ja, nou ja... Hij is niet meer, hè. Hij is omgekomen. De Ierse zanger en Oscar-winnaar Glenn Hansard. Ja, ik zou bijna willen zeggen, rest in peace, hij is niet meer. En ik heb een liedje gevonden, die heet High Hope. En misschien straks ook nog een liedje van The Frames, hè.

zal een gezellig feestje zijn, denk ik, als deze zingende barkeeper erachter staat. Joh, de bruine ogen huilen niet bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 30 juli. Ja. De voorzitter van de Tweede Internationale Vredesconferentie die legt op 30 juli 1907 op deze dag de eerste steen van het Vredespaleis in Den Haag. Tot de bouw van het paleis werd in 1899 tijdens de Eerste Internationale Vredesconferentie besloten. Ja, de initiatiefnemer van beide conferenties was de Russische tsaar Nicolaas II. Ja, het paleis heeft de naam Vredespaleis gekregen om duidelijk te maken dat het belangrijk is inspanningen te verrichten om internationale geschillen op te lossen en zo de wereldvrede te kunnen handhaven. Ja, tegenwoordig zijn in het Vredespaleis twee instituten van de Verenigde Naties gevestigd: het Permanente Hof van Arbitrage en het Internationale Gerechtshof. Maar ja, dat heb ik nooit geweten. Het is dus ooit door een Russische tsaar eigenlijk besloten dat het Vredespaleis daar in Den Haag zou komen. Hè? Ja, onvoorstelbaar. Ja, en op deze dag ook voor de eerste keer is er een autoreclame. Het blad Scientific America drukt de eerste advertentie voor een auto af in 1898. De advertentie was van de Winton Motor Car Company uit Cleveland. En de advertentie nodigde de lezers uit voortaan hun paard te laten staan. En toch ook om de auto maar te pakken en hun paard in de stal te laten. Ja. Dat is ook wel een goede reclame natuurlijk, even de auto, toch? Laat je paard staan. Misschien een oproep vandaag, laat allemaal je paard staan en neem de auto. Hier is Rio. En Shine.

liefde is vandaag de dag topper op deze vrijdag. Zou je zeggen, nee, het is donderdag natuurlijk. Hè. We zijn vandaag de 30ste juli 2026. Hè. Het is maar dat je het weet en niet vergeten. Even kijken naar vandaag het verkeersinfo. Oftewel, waar staat het stil? Het is druk op de volgende wegen. De A1 Apeldoorn Hengelo. Hengelo Apeldoorn natuurlijk richting Deventer-Oost. Daar is het wegdek in slechte toestand. De oprit is dicht. En ook de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar is het aansluiten. Geblazen. Hoek van Holland, Gouda, de A20, druk op de weg Breda-Gorinchem. De A27, vooral bij knooppunt Everdingen, daar staat het weer vast. En ook bij Sassenheim, richting Velsen, bij het knooppunt IJmuiden. Naar de A22, daar is het aardig aansluiten. En de N3, Dordrecht-Papendrecht, is het druk. Ring Antwerpen is het aansluiten geblazen. Is het erg druk, vooral veel vrachtverkeer is daar te vinden. Nijmegen, knooppunt Velperbroek, richting Velperbroek bij het Gelderdoom en Westervoort. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar is het ook wederom een drukte van je welste. Dus mocht je daar voor je werk heen moeten bijvoorbeeld, dan zou ik toch maar eventjes 2-3 keer nadenken om misschien een andere route te nemen. Misschien binnendoor rijden, hè? Als dat een optie is. Hè? Dan zie je ook nog eens wat van de omgeving. Ja, alhoewel, als je moet werken heb je er weinig tijd voor natuurlijk. Ik snap het wel. Iris Suarez.

staat ergens op zo'n zomer-CD met allemaal zomerhits. Hè? Superfly Inc. Let's get down bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Nou ja, het begint zonnig. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten en het oosten van de Lage Landen is later in de middag kans op wat buiige regen. Daar heb je ze weer. Ja, door de buienrestanten vanuit Frankrijk. Ja, lokaal komt het tot onweer en ook windstoten. We hebben te maken met een zwakke tot matige westenwind. 2 tot 4 voor. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Ja, de komende nacht veel wolkenvelden en opklaringen die elkaar afwisselen. Later in het noorden kan er ook weer een buitje vallen. Er is weinig wind, 13 tot 18 graden. En als we dan kijken naar morgen, dan komt er op meer plaatsen lokale regen. En is er ook onweer mogelijk. Ja, vandaag wordt het dus nog wel warm in het zuiden. Ook groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. 34 graden sowieso. En 22 graden aan zee. Hè? Ja. Het is vandaag een speciale dag. Het is namelijk de Internationale Dag van de Vriendschap. Het is door de Verenigde Naties uitgeroepen. De Friendship Day, de Internationale Dag voor de Vriendschap, wordt altijd op deze dag gehouden. Het is een initiatief van de Verenigde Naties. Deze dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. Ja, nou ja, het is een hele goede zaak natuurlijk, die Vriendschapsdag. Maar er zijn niet veel landen die zich daaraan houden. Hè? Dat zie je wel aan alle oorlogen, hè, die er zijn. Hè? Goed, dit is Johnny Logan, nog van het Songfestival in de tijd. Hè? What's the idea?

Zo lekker om weer terug te horen, hè? Billy Ocean en Loverboy. Voor de wekker wakker op deze donderdag. Ja, gisteren zat ik er even naar het nieuws te kijken. Dat doe ik altijd in de avonturen. Dus ik eventjes te kijken van wat heb ik allemaal gemist. Toen zag ik dat de rechtbank in Utrecht ook afgelopen woensdag geoordeeld heeft dat Dikke Pants niet terug mag komen op Spotify. Volgens de rechter is het de carnavalsnummer van de kapotte kachels geen toegestaande parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, waardoor Universal Music gelijk heeft gekregen. Ja, Dikke Pants werd in maart op verzoek van Universal Music van Spotify verwijderd. En volgens de platenmaatschappij maakt het carnavalsnummer inbreuk op de auteursrechten van de voormalige ABBA-leden Björn en Benny. Ja, omdat het is gebaseerd op de hit Take a Chance on Me. Ja, de leden van de kapotte kachels die zijn naar de rechter gestapt. Onder andere. En dat deden ze in Utrecht. Nou ja, de groep die stelde dat Dikke Pants een parodie is. En daarom onder de parodie van het auteursrecht valt. Nou ja, een verbod op het nummer zou volgens hem bovendien in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, het mag dus niet meer op Spotify staan. Ze mogen het nog wel zingen. Dus als ze bijvoorbeeld op concerten zijn, dan mogen ze het nummer nog wel ten gehoor brengen. En dat hebben ze dan wel besloten. Maar ja, Spotify die mag het in elk geval niet meer terugplaatsen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordernaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Ja, zet twee Willems naast elkaar en dan nemen ze dit liedje op. Dans met mij bij Voor de Wekker Wakker. Tweede uur op Langstraat FM van dit ochtendradioprogramma. Het is 7:08. Ja, vandaag is er een buitententoonstelling over de Amsterdamse Molukkers. En in Manchester zijn de verkiezingen, want men wil daar een nieuwe burgemeester. En op deze dag in 1905, op 30 juli, het Sionistisch Congres dat bijeen is in Basel, die verwerpt een Brits voorstel om een Joodse staat te vestigen in Oeganda. Het congres houdt vast aan Palestina. En in Londen komt de Italiaanse atleet Dorando Pietri als eerste over de streep bij de marathon. Hij wordt gedisqualificeerd omdat hij de laatste meters ondersteund was. Ja. En Yoshihito wordt de keizer van Japan op deze dag in 1912. En Nederland gaat over tot mobilisatie. De aanleiding is het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

darkest dreams I walked alone. Narrow streets of cobble.

0: Gisteren hoorde ik het liedje in de auto. Mijn betere helft. Die had het in haar playlistje staan. De kast. En in de wolken. Dit is voor de wekker wakker op deze donderdag 30 juli. Ja, het belangrijkste nieuws uit de Langstraat. RKC Waalwijk heeft verloren tegen Patro IJsden. Er was eerst een voorsprong. En de Milieustraat in Drunen die is de openingstijden aan het aanpassen in verband met de hitte. En de rotonde op de Fazantenweg in Dongen is weer open na wat werkzaamheden. En Van Gerwen die strandt vroeg op de Players Championship, nummer 25. En een vergeten pan met olie zorgt voor flinke rookschade in een flat. Ja. Dus pas op als je aan het bakkerellen bent, hè, want het kan zo omkeren in een gevaarlijke situatie.
1: Back to the 80s!
0: Oh ja.

dansen naar de beste pijpen. Mijn broer zegt mij, doe je ding, bro. Maar hou je hoofd erbij, wees op je streep in het bingo. Bompaasje net het stuur, ga met je lach net als limbo. Mijn brief is slecht gebouwd, dus doe maar even.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsde. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De Duitser uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Voor de wekker, wakker.

0: De winner takes it all. Bij Stone hoor je bij voor de wekker wakker. We hadden ook al Malcolm McLellan en de Bootzilla Orchestra met Something Jumping in Your Shirt. En Dikke en Jos Livlo met Praat Money hoorde je ook. En de flitschuif van Rolf Sanchez met Masha hoorde je. En dit was Barrett Stone, hè? Ja. Die hebben een leuke cover gemaakt van ABBA. Ja, nee, dat mag niet. Nee, ja, de kachels mogen het ook niet, hè, met hun liedje. Dus waarom mag jij het wel, Barrett Stone? Ja, de medley van ABBA. Het zijn meerdere liedjes. En we pakten even één liedje van die medley, hè. Voor de Wekker Wakker in Amsterdam is vandaag de gratis buitententoonstelling Zamangat. Dat is Molux in Amsterdam op de kop van Java. De tentoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 75 jaar Molukkers in Amsterdam. En in Manchester worden tussentijdse verkiezingen gehouden. Men wil daar een nieuwe burgemeester, een nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham was de burgemeester van de metropoolregio met 2 miljoen kiesgerechtigden. En vandaag op deze dag in 1930, 13 landen, waaronder 4 uit Europa, doen mee aan de eerste wereldkampioenschappen voetbal. Wat gehouden wordt in Uruguay. Het gastland wint door in de finale met 4-2 Argentinië te verslaan.
1: Dit is de dagtopper.

het duurt toch even voor carnaval, maar toch even vol verwarmen. Nou, zo ontdek je dan wel eens liedjes, hè, in het grote muziekarchief hier in de studio. De Gebroeders Co, die we nu kennen met Bote Anna en nog veel meer van die flauwekul. En dit was Wie niet springt, die moet betalen. Ja, zo gebeurt het soms in cafés. Hè. Dan moet je bepaalde dingen doen, anders dan moet je een rondje weggeven. Hè. Ja, of zo'n bel heb je ook nog wel eens. Hè. Als mensen aan zo'n bel rammelen, dan bam, dan is het betalen gewazen. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken nog naar het nieuws. Ja, twee Nederlandse clubs die komen vandaag in actie in de voorrondes van het Europees voetbal. Ajax speelt in de Conference League thuis tegen een club uit Servië. En de Amsterdammers die verdedigen een 4-1 voorsprong. FC Twente moet uit bij het Hongaarse Ferencváros. Een achterstand van 2-1 moeten ze zien om te buigen om verder te mogen in de Europa League. En de Amerikaanse strijdkrachten hebben afgelopen nacht voor het eerst sinds vrijdag weer doelen in Iran aangevallen. Het leger spreekt van een krachtige reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Volgens het leger zijn tientallen doelen geraakt die verband houden met de Islamitische Revolutionaire Garde. Ja, de Iraanse elite-eenheid die door de VS en de EU is bestempeld als terroristisch. Vorige week zei de president van Amerika, Trump, dat hij ruimte wilde scheppen voor onderhandelingen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden bij een Duits waddeneiland. En er zijn Russische aanvallen geweest op de Oekraïne. En de immunoloog Fauci die zwijgt bij het coronaverhoor. Ja, er is een krankzinnige obsessie, want hij beticht senator van krankzinnige obsessie. Ja, hij zwijgt dus bij het coronaverhoor, hè, want ja, die verhoren die vinden momenteel plaats. En op deze dag in 1932, even geleden, in L.A. beginnen de 10e Olympische Spelen. 1400 personen uit 37 landen doen mee aan de Spelen. Ja, er zijn veel landen die doen niet mee, omdat het te ver reizen is. Minimaal 2 weken. En ondanks de matige opkomst zijn de Spelen toch een succes in Amerika. Het Amerikaanse Olympisch Comité kan veel geld aan winst bijschrijven op de rekening. En een piepjonge Brenda Lee neemt haar eerste plaatje op. In de studio's van Decca zet ze het nummer Jambalaya op de zwarte schijf. Brenda Lee was toen nog maar 11 jaar en had 1 grote carrière voor zich. Nou ja, tot 1971 scoorde ze verschillende pophits. En daarna besloot ze om countryzangeres te worden.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer. Droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Op veder verzoek nog een gedicht die we hebben binnengekregen van Antoinette. Dankjewel voor het doorgeven van jouw leuke gedicht vandaag voor deze zomerse dag. Luister met aandacht. De ochtend strekt zich uit in goud. De koffie die dampt. Een bij die zoemt langs het rozenblad. En alles voelt een klein beetje traag. Als jij kijkt naar buiten, over het landschap heel traag. De was die wappert wit aan de lijn. Kinderstemmen verderop in de straat. Iemand maait, ergens ruikt het naar barbecue. En die tijd vergeet dat hij haast had. De middaghitte op het fietspad. Ijs dat smelt langs je hand. Voeten in het gras. Hoofd in de zon. En geen wekker die vandaag iets van je verlangt. Vanavond zakt de warme zacht. Lantaarns knipperen aan, de lucht wordt paars. Nog één keer buiten zitten, nog één glas. Tot de nacht fluistert. Dit was het allemaal waard.

0: Als je nog een leuk gedicht weet, mag je dat doorgeven voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik.

Ja, voor de wekker wakker, zo is het maar net. Op deze lekkere donderdag 30-7. Het is, even kijken, het is 20 minuten over 8. Ja, even kijken naar het nieuws. Het aantal mensen met schurft blijft groot in de Lage Landen. De besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. Behandelen is lastig. De GGD's die geven tijdens de komende studenten-introductieweken voorlichting. En ook een app die moet, zeg maar, uitkomst gaan bieden. Ja, schurft. Je zou zeggen het is de wereld uit, maar dat is dus niet. Nee, de aandoening wordt veroorzaakt door mijt. Het is een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is. Onder je huid kruipt en daar eitjes legt. Dus als je eenmaal mijten hebt, dan kunnen ze zich blijven vermenigvuldigen. Het gevolg? Ja, veel jeuk. Mensen slapen er slecht door en worden soms bijna een soort paranoïde bij de gedachte van beestjes in hun huid. Nou, je raakt meestal besmet door intensief huid-op-huid contact, seks bijvoorbeeld, of een kwartier samen op de bank liggen met blote benen tegen elkaar aan. Van even iemand de hand schudden krijg je geen schurft, zo zegt een van de woordvoerders. Ja, en bij werkzaamheden, vandaag op het strand van het Duitse waddeneiland Noordenaar, is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, dat schrijft de Duitse Omroep. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De ontdekking werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van zeekabels voor een windpark, zo heeft de netbeheerder gemeld. Ja, het schip wordt nu onderzocht.

69 gemeten in Eelde. Ja, het warmst was het nu in Westdorpen en Gils en Rijen, met een evenaring van het oude record. En de verwachting is dat het ook de komende tijd dat er weer wat records gebroken worden. Vandaag komt het niet tot records, want we hebben te maken met een westelijke wind. Het wordt minder warm. Er wordt ook wat minder warme lucht aangevoerd. Langs de oostgrens kan het nog wel 30 tot 33 graden worden. Maar het record over alle stations staat op 34,9, dus dat redden we niet. Ja, vanaf vrijdag gaat het ook weer verder afkoelen en liggen de temperaturen weer gewoon onder de 30 graden. En dit is Bob, Douwe Bob. En Ready or Not, liedje uit 2021.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk heeft de 1-na-laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Erik van Vliet.
1: Van Vliet.
0: Van Vliet.
2: Dit is de Flitsgeist.

Ja, vandaag nog veel te beleven natuurlijk. De middagmix met Rijn Roosendaal. We hebben Nachtzaam, die is gelukkig voor 6 klaar. En ook nog Erik Dankens, die hoor je straks na 10 uur hier op deze radiozender. Hè? Zo!

thuis. En mocht je richting het noordoosten van Nederland gaan, daar zijn de meetwegborden die kapot zijn. Die kunnen niet worden bediend. Er kunnen dus geen rode kruisen geplaatst worden of verwijderd worden. Ook kan Rijkswaterstaat geen aangepaste snelheden weergeven of spitsstroken openen of sluiten. De problemen die doen zich vooral voor in Groningen, Drenthe, Friesland en delen van Overijssel en Gelderland. Hè? Dus de matrixbordjes die daar zijn, die werken niet, hè? Nee. Onder andere ook de A50 bij de Rijnbrug, daar zijn ook problemen. Dus als je daar met de auto komt, de matrixborden doen het niet, hè? Goed, dit was hem weer. Ik wens je een leuke dag. Geniet van het warme weer. En we zijn morgen weer terug, hè, op de vrijdag. Tot dan!

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsden. RKC kon wel op

Voorsprong via Haaien van Gemert. Maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Van Zantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. For the sun.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
3: Verfrissende zomerhits.
2: Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Je hoorde Genesis hier op Langstraat FM met Land of Confusion. Ja, een hele goede morgen op deze ook warme donderdag 30 juli 2026... met gewoon weer een nieuwe editie van Langstraat Languit. Nog steeds met Tom, zonder Erik. Die is nog steeds herstellende van wat ziekte. En Erik, als je luistert, beterschap ook vandaag weer. Inmiddels aan mijn rechterzijde weer aangeschoven Kirsten. Kirsten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren had ik Lotte hier. Nu ben jij hier. Ik vroeg gisteren aan Lotte en ik ga dezelfde vraag ook gewoon aan jou stellen. Hey. Is het niet een beetje gek zo om de baas ineens, nou dan wordt het wel heel arrogant, maar om ineens achter de microfoon te zien?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel erg gek, want het is niet iets wat we dagelijks doen of wat zo bij ons takenpakket hoort.
0: Dus. Nee.
1: Maar wel heel erg leuk.
0: Ja, klaar om wat nieuws aan de luisteraar te brengen?
1: Is zeker.
0: Mooi zo. En voor het zover is, hebben we gewoon de komende 2 uur gewoon weer muziek. Ook uit de recente tijd. Dit is Alex Warren met Passenger.

0: En op dit moment loopt de temperatuur in de Langstraat al op richting een goede 26 graden. Het is iets aangenamer dan gisteren, Kirsten.
1: Zo, echt wel, ja.
0: Ja, jij zat mij toen straks te vertellen. Jij was in de Efteling gisteravond en het was een klamme bedoeling, hè?
1: Zo, echt wel. Het was gelukkig door ook het warme weer minder druk in het park. Maar warm was het zeker.
0: Ja, veel kunnen doen dan ook.
1: Ja, dat wel. Ik denk wel over de hele avond wel in 6 attracties, 7 attracties geweest.
0: Zo? In? Hoeveel uurtjes?
1: Nou, dat zijn toch eigenlijk wel 4, 5 uurtjes wel. Maar ja, je loopt eigenlijk toch ook wel heel veel rond. En ook
0: Efteling
1: wel hier en daar eten, af en toe even zitten. Dus, en zo bij de Droomvlucht en zo kon je hem gewoon meteen doorlopen. Dans Macabre bijvoorbeeld ook, ja. Dat is gewoon top.
0: Ja, ja, de temperatuur die blijft vandaag in ieder geval wat onder wat het gisteren was. Ja. Het was ruim in de 30 graden gisteren. En er kan zelfs een beetje regen nog gaan vallen vandaag. Maar goed, zover is het nog niet. Voor nu gewoon nog heerlijke muziek. Deze bijvoorbeeld van Richard Marx.

0: Ja, zojuist Richard Marx op je radio. En daarvoor even Alex Warren met Passenger. Die, ja, zo kun je dat best wel zeggen, de hitlijst behoorlijk aan het veroveren is, hè, de afgelopen jaren.
1: Zeker, ja.
0: Met nou ja, bekende nummers als, als Ordinary en deze Passenger. Ik heb het even opgezocht en de beste man staat inmiddels nou, nog altijd met 2 plaatjes in de Nederlandse top 50. Met, nou, ik weet niet, misschien een leuk quizje. Ik denk je te weten welke het zijn of zet ik je nou even lekker voor het blok?
1: Ja.
0: Nou, ik heb er net al in gezegd. Ordinary, die staat er ook al even in. Heeft natuurlijk een nummer 1 ook een hele poos gehad. Inmiddels wel gezakt naar plaatsje 38. En op nummer 22, Fever Dream. Dus de beste man doet het, doet het uitstekend. Zometeen heb je Kate Bush. Maar dat gaat pas gebeuren na Malcolm McLaren. En Kate Bush is wel bijzonder. Want de beste vrouw is jarig vandaag. 68 jaar oud geworden. En volgens de Spotify-lijsten is haar bekendste nummer Running Up That Hill. En die ga je dan zometeen ook horen. Maar eerst dus Malcolm McLaren en Lisa Mary met Something's Jumping In My Shirt.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsde. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Van Zantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Ja, Fleetwood Mac. Inmiddels 19 miljoen weergaven deze plaat op YouTube. Dat is behoorlijk wat, Kirsten.
1: Ja, dat is behoorlijk
0: Zoveel
1: wat.
0: Inwoners heeft Nederland niet eens, moet je nagaan. Ja, dat is op zich wel een leuk feitje. Hey, zojuist hoorden we ook een bekende stem weer terug met het nieuws. Onze eigen Siemen van der K is weer terug van een welverdiende vakantie. En ja, je zult hem op elk half uur weer... Nou, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Maar nou, in dit geval 11:30 en ook weer 11:30. En zo gaat dat de hele dag door. Dan zul je hem weer horen met het lokaal en regionaal nieuws. Maar Kirsten, jij hebt daar een aanvulling op, heb ik zojuist begrepen. Kun jij eens vertellen wat er te melden valt?
1: Ja, zeker. Ik heb nu net ook inderdaad een nieuw stukje geschreven over dat er weer opnieuw brand is geweest bij de fietsbrug in Waalwijk.
0: Oh, dat was van de week ook al?
1: Ja, dat was maandagmiddag rond 12 uur ook al het geval. Want toen was er een accupakket wat in brand was gezet, wat daar gevonden is door een getuige.
0: Mm-hmm.
1: En nu vandaag was het plastic wat in brand is gestoken en in de berm is gegooid.
0: Okay.
1: En dat was vanochtend vroeg rond iets voor 6 uur vanochtend.
0: Ja.
1: En de brandweer is daar gewoon op afgekomen en die heeft dat gewoon meteen opgepakt en geblust.
0: Ja.
1: Alleen hoe en wat, dat is allemaal nog wel onbekend. Maar,
0: het lijkt op brandstichting, hè?
1: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
0: Ja, lekker ook met
1: de natuur. Die hitte.
0: Ja, met die hitte en de natuur die dan vrij droog is en dan de boel even in brand steken. Ja, ja. Daar kun je ook wat van vinden, denk ik.
1: Ja, ze moesten er natuurlijk ook al snel op af, want zeker met die hitte. En als dat natuurlijk gewoon in de berm wordt gegooid bij, gewoon bij het gras, dan kan zich dat snel gewoon gaan verspreiden.
0: Ja.
1: En dat wil je dan echt niet gewoon nergens hebben, maar ook daar niet.
0: Nee.
1: Dus daar moesten ze snel op af.
0: Ja, precies. Hey, en heb je wat te melden, dan laat het ons gewoon even weten via 0416-652 of 652 of redactie@langstraatmedia.nl. Voor nu op de radio Bente met 3, 2, 1.

0: Ja, proost op het leven. Treur niet om mij. Proost het.
1: En als de klok luidt, de tijd is.
0: Wat een goed idee, hè?
2: Zing voor de laatste keer. Ja, denk ik wel.
1: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
0: Dit was Diggy Dex met Jan Willem Roy, die zijn artiestennaam afgekort heeft met zijn initialen J en W. Zometeen gaan we alweer langzaam op richting het radionieuws van 11 uur. Maar niet voordat we doorgaan met nog veel meer leuke muziek. Zoals zometeen hebben we een plaatje uit de jaren 90 alweer voor je.

0: Ja, en dat krijg je als je net radio maakt. Dan gaat het ook wel eens mis. En dat gaat het nu even. In de tussentijd ga ik even proberen om het op te lossen. We hoorden even twee liedjes door elkaar. Dat kan wel eens gebeuren als je dit nooit doet. Ja, Kirsten, kan gebeuren. Foutje bedankt.
1: Ja, nee, zeker. Foutjes maken maakt iedereen.
0: Ik ga even dit plaatje. De bedoeling was om naar Eternal te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Maar we hoorden volgens mij ook Bluff door elkaar. Die stonden inderdaad al wel op de planning. Ja, inderdaad. Ja, ik ga even kijken hoe dit gaat fixen. Ondertussen, Kirsten, misschien wel... ik gooi je dan even voor de bus. Maar is er verder nog nieuws, misschien landelijk nieuws te melden?
1: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk met van alles en nog wat ook bezig om te schrijven. Nou, waar ik nu dan toevallig mee bezig was met die achtervolging die gisteren in Sprankapelle is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Omdat twee minderjarige jongens op een scooter zaten die dus onverzekerd... niet verzekerd dus
0: bijzonder.
1: Was. En ze reden ook zonder helmen en zonder rijbewijs ook de bestuurder.
0: Ja.
1: Dus nou ja, die zijn gelukkig wel na een korte achtervolging dus opgepakt.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft bureau Halt het verder wel opgepakt om met die jongens dus in gesprek te gaan.
0: Ja.
1: Dus nou ja, fijn natuurlijk dat die jongens niet, niet zonder gevolgen komen te zitten. Maar ook gaan denken over hun acties, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies.
1: Dus daarmee bezig. En natuurlijk over de bron in Sprankapelle.
0: Daar gaan we het zo over. Want ik denk dat als,
1: dat
0: ik, hem
1: weer
0: nou,
1: gefixt is.
0: Als ik hem nou openschuif...
1: dat het weer doet.
0: Ik denk dat hij het doet. Ja, beter te laat dan nooit. Bluff, alles is liefde. Hij duurt nog een minuutje. Maar ja, dan nog maar een klein beetje genieten. Tot zometeen.

Don't Turn Around. Met deze plaat even terug naar de jaren 80. En volgens mij ging ik net met de muziek ook weer even, terwijl ik dacht dat het wel weer goed ging, want minder hoorde je weer twee nummertjes door elkaar. Maar als het goed is, is het weer gefixt. Deze kwam uit 1988, het jaar dat het Nederlands elftal Europese kampioen werd voor het eerst. Zometeen op naar het radio nieuws, maar eerst

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nog steeds een storing met de matrixborden. In 7 provincies zijn die niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. Bij de bestrijding van de grote natuurbranden in de Griekse Peloponnesos en op Kreta zijn 3 brandweerlieden omgekomen. Op Kreta moesten diverse dorpen worden geëvacueerd. Op het schiereiland Peloponnesos kwam een brandweerman om het leven bij de havenstad Gytio. Door de harde wind op Kreta werden 2 brandweerlieden door het vuur ingesloten. Ze konden zich niet meer in veiligheid stellen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Die steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met bijna 0,5%. De groei kwam vooral doordat huishoudens en de overheid meer geld uitgaven. Er werd onder andere meer besteed aan nieuwe auto's en boodschappen. Bedrijven kochten juist meer elektronische apparatuur. Investeringen in de bouw daalden een beetje. De overheid gaf 0,4% meer uit. Dat ging vooral op aan zorg en salarissen. Ook de horeca deed goede zaken. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer. Volop zomers met flink uiteenlopende maxima en weinig wind. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het oosten van het land kan het kwik lokaal de 33 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

terug naar de jaren 80. Op de valreep zelfs, want het plaatje komt uit 1980. Je hoorde de Monotones hier op Langstraat FM, een nieuwe editie van Langstraat Languit. Als je net bent ingeschakeld, welkom. Als je al even mee aan het luisteren bent, goed dat je er nog steeds bij bent. Ja, en geloof het toch niet, maar inmiddels is het WK voetbal, in ieder geval de finale, alweer 10 dagen geleden. Ja, wat vliegt dan de tijd toch. Het clubvoetbal, zelfs in Nederland, is alweer een week onderweg. Vanavond onder andere FC Twente en Ajax in actie in de voorrondes van de Europa en Conference League. Maar ondanks dat staat deze nog altijd stijf bovenaan de hitlijsten. Die Die, Shakira en Burna Boy.

0: Paris Brights. Een echte Zero's hit, durf ik best wel te zeggen. Kirsten, ben je het allemaal mee eens?
1: Zeker, ben ik helemaal mee eens.
0: Ja, je hoorde Call Me hier op Langstraat FM. Ja, en door alle hectiek ben ik helemaal vergeten om de verkeersinformatie aan jullie door te geven. Ja, Erik doet dat altijd zeer netjes en meerdere keren per uitzending. Maar ja, op een of andere manier vergeet ik het elke keer. Maar alsnog bij deze, ja, veel informatie valt er niet te vertellen, want het is behoorlijk rustig. Het is dan ook een vakantieperiode. Wel wat flitsers, nou, ook niet echt in de omgeving. Maar goed, ik ga ze toch maar even benoemen, gewoon voor de volledigheid. Ben je nou onderweg van en naar vakantie misschien wel en rij je bij Vught, dan is het even oppassen geblazen tussen Vught en knooppunt Vught naar de N65 richting Tilburg. Daar staat namelijk een flitser bij hectometerpaal 121. Ja, en aan de andere kant bij Breda staat er ook een flitser tussen Bavel en Ulvenhout op de A58 van Tilburg naar Breda bij hectometerpaal 55.8. Zo, hebben we dat ook weer gedaan, hè?
1: Goed zo, netjes.
0: Ja, we hoorden net het landelijke nieuws al voorbij komen. En wat mij opviel, en ik heb hier ook een bericht van nu.nl daarover openstaan. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer met 0,4% gegroeid. Nou, wat ligt daar dan aan ten grondslag? Onder andere dat wij meer uitgeven. Klopt dat, Kirsten? Geven wij meer uit? Nou. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ik denk dat dat bij mijzelf ook wel is.
0: Ja? Vliegt het als...
1: Als het helemaal gaat dan.
0: Ja, als warme broodjes over de toonbank, zeggen ze dan wel eens.
1: Ja, ja, helaas wel. En bij jou?
0: Ja, er komt bij mij nog een vakantie aan. Dus ik ben... de laatste tijd ben ik bezig met een beetje op de kleintjes letten. Om het op het mooie eiland Malta lekker uit te kunnen geven.
1: Genieten.
0: Ja, daar gaan we zeker doen.
1: Daar ga jij heel veel uitgeven. De economie spekken.
0: Ja, daar ga ik de lokale economie even een boost geven. Ja, en ik denk dat ik niet de enige ben daar. Komende, wat is het nog? 3 kwartier hebben we nog genoeg muziek. Waaronder deze Nederlandse hit van Donnie en Senna.

0: Kun je best als zomerhit bestempelen van dit jaar?
1: Mij uit onze wijze plaats. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
0: Ja, met teksten als je schudt die slechte smoezen uit je Prada-mouw, Kirsten. Wat zei het? Ik vind dat echt topteksten. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik kijk uit dat je niet bezig.
3: Ik zit alles niet te slopen.
0: Jij sloopt inmiddels de studio hier. In alle haast.
3: Ja. Nou ja, ik vind het heel goed hoe ze allemaal op die originele teksten komen.
0: Ja, ik ken je ze. Nou, want jij vertelde mij net, je bent niet echt van een Nederlandstalige. Ik wel.
3: Nee,
0: maar je kent ze wel of je kent ze niet? En er is geen antwoord fout natuurlijk.
3: Nee, nou ja, Donnie ken ik wel. Maar Senna dacht ik, nou dan moet ik toch wel even een fotootje even opzoeken op het internet. Ja, en denk ik.
0: Bekend gezicht of niet?
3: Nee, ik heb haar nog niet opgezocht. Ik was helemaal druk bezig met die bericht te schrijven. Ik ga die meteen doen. Ja, en dan kom ik even zo bij het terug.
0: Weet je, ik moet natuurlijk Erik vervangen. En Erik is daar ook meester in om jou lekker te laten multitasken daar achter die twee schermen. Het is niet alleen praten, maar het is ook zoeken, speuren, schrijven tegelijk. En ondertussen gaan wij even terug zometeen naar de jaren 80.

Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Ja, en gisteren heb ik het ook gedaan, want dat is het mooie aan achter de knoppen zitten voor een keer. Daar kun je een beetje je eigen draai geven aan de uitzending. Ik heb gisteren de groetjes gedaan aan mijn eigen vader en moeder. En ik denk dat ik dit er gewoon inhoud als een soort rubriek, de groetjesrubriek. Misschien is dat niet helemaal de naam die ik eraan moet geven. Ik zie Kirsten aan mijn rechterzijde al lachen. Maar toch ga ik de groetjes vandaag aan iemand doen. En deze keer is die voor Stef. Stef is een goede vriend van mij, kennen we van het voetbal. En die gaat vanavond naar Ajax tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League. Spannend zal het niet meer worden, want ze hebben 4-1 gewonnen. En speciaal voor jou, Stef, heb ik hier voor jou deze. Bob Marley en The Wailers met Three Little Birds.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC Waalwijk heeft de 1 na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen.

0: verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro Eijsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Ed Sheeran hoorde je hier bij Langstraat FM. En Castle on the Hill. Komt weer uit 2017. Ed Sheeran mag nog steeds hitjes trouwens. Blijft het niet bij deze. Uit 2017 dus. Ja, nog steeds 27 graden hier in de Langstraat met overwegend bewolking. Ik kan het buiten niet helemaal goed zien, maar het lijkt erop alsof de zon er niet helemaal doorkomt. Dat is misschien wel na gisteren even lekker. En ook nog altijd rustig op de Brabantse wegen. Ja, we gaan alweer op naar zeg de laatste 25 minuten van deze uitzending alweer. Maar we hebben nog heel veel muziek voor je, waaronder Somebody That I Used To Know. Maar daarvoor hebben we de flitsschijf.
1: Dit is de flitsschijf van deze week. Rolf Sanchez met Martjaar.

terwijl deze ook alweer van 2011 is, is hij de recente jaren weer helemaal opgebloeid. En dat komt door het nummer Anxiety, die met precies dezelfde intro begint. It was somebody that I used to know. Ja, het is tegenwoordig altijd maar de vraag welk nummer je voorgeschoteld krijgt als je die intro dus hoort. Het kan dus deze zijn, die we net hebben gehoord, of Anxiety. En dit keer was het Somebody That I Used To Know. En we hebben nog een minuutje of 15 muziek voor je. En wat verkeersinformatie als je op de A58 van Breda naar Tilburg rijdt. Kijk dan even uit tussen Tilburg Reserve en Tilburg Centrum West, want daar staat wat file. Ja, en vandaag ook bij Langstraat TV een reportage over de rotonde in Dongen. De Gaasjesweg en de Van Zantenweg die na 2 maanden weer heropend is voor verkeer. Vandaag allemaal te zien op Langstraat TV. En we gaan straks naar café Mart Brok, want zij vieren feest. Maar voorlopig nog even muziek met onder andere deze Ren, Lenny Ren van Agda en de Munnik.

0: weer uit 1995. Kirsten, wat deed jij in 1995?
1: Ja, toen was ik er nog niet.
0: Toen was je er nog niet.
1: Jij ook niet, hoor.
0: Nee, ik ook niet.
1: Volgens mij.
0: God, en zelfs toen maakten ze al dat soort leuke muziek.
1: Ja, zo wat een tijd voor ons.
0: Ja, en over tijd gesproken, die vliegt als je het naar je zin hebt. Hè. En ik denk dat we er weer een mooie uitzending van hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Wel nog even wat verkeersinformatie voor je. Oppassen als je op de A27 van Breda naar Gorinchem rijdt. Tussen Oosterhout, Zuid en Knoop het Hooipolder is een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Eerst nog even deze van de Dolly Dots, Don't Give Up. En daarna zit het er alweer op. Maar niet voordat we nog naar een van de favoriete plaatjes van Kirsten gaan. Maar die houden we nog even geheim.
1: Zeker.
0: Dus eerst deze van de Dolly Dots, Don't Give Up.

0: Don't Give Up. Ja, ik zei het net al even, het zit er alweer bijna op voor vandaag. We hebben nog één plaatje voor je klaarstaan. En ja, ik zei het al even, Kirsten, dit is een favorietje van jou, hè? Ja. En ik wil je vragen, zonder dat je een prijs geeft, wil ik even van jou weten, waarom is deze zo tof?
1: Oh, dat is een goeie. Ja, ik denk omdat ik deze al heel erg lang ken. Mm-hmm. En mijn vader, die volgens mij deze aan mij geïntroduceerd heeft, en ik vroeger helemaal los op ging. Dus het is een soort nostalgisch nummer voor mij.
0: Nostalgisch nummer. Nou, dan gaan we de mensen denk ik niet langer in spanning laten. Voor nu wil ik iedereen danken voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met mij of gewoon met Erik. Maar ja, goed, dan moeten we eventjes afwachten. Ja. Dit is nog David Guetta. Zo.

0: Praat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelheden informatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro Eijsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Van Zantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de natuurbrand op Kreta heeft reisorganisatie Corendon preventief enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Ook Sunweb bracht ruim 250 vakantiegangers in veiligheid. Gisteravond werden duizenden mensen uit een vakantiedorp aan de zuidkust van Kreta geëvacueerd. Deze zomer woedden er verschillende natuurbranden in Griekenland. Twee brandweerlieden kwamen bij het bestrijden van het vuur op Kreta om het leven. De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is in België veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf in het drugsproces Costa. Bolle Jos kreeg de hoogste straf, maar deze valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eerder had geëist. Het draait om een drugssmokkel via de haven van Antwerpen. De zaak kent ruim 50 verdachten en het OM eiste in totaal 541 jaar celstraf. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone verblijven. Er is door Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. En volgens buurland Polen werd afgelopen nacht bij Russische aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim geschonden. De voorzitter van de EU-leiders, Antonio Costa, zegt dat het eens te meer onderstreept dat de Russische agressie een bedreiging voor de veiligheid van heel Europa vormt. Hij laat weten dat de Europese Unie volledig solidair is met Oekraïne en Polen, die zich blijven inzetten voor de bescherming en verdediging van hun burgers. De EU-lidstaten hebben ingestemd om 8,3 miljard euro extra uit te trekken om de luchtverdediging in Oekraïne te versterken. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende twee jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn drie vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de drie vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. Twee uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

Terug in de jaren 80 met Lime Baby Call Love Tonight. Het was een redelijk grote hit toen de tijd. Ook een van de weinige hits die Lime in de top 40 had overigens. Maar hiermee leren we ze wel kennen. En daarmee begonnen we de middagmix. Op deze warme donderdag kunnen we wel stellen. En toch hier is het weer bijna 25 graden hier. Een beetje drukkend is het ook. De zon gaat langzaam weg. Het wordt wat benauwder allemaal. Maar het mag de pen niet drukken. De middagmix is er gewoon. En we gaan gewoon voor een lekkere verkoelde uitzending. De playlist is er weer. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Vandaag kun je niet mailen naar het Langstad Media e-mailadres. Want dat ligt er even uit op dit moment. Dus wel wat migraties die ze aan het doen zijn met servers en zo. Maar je kan wel mailen naar mail@rijnrozendaal.nl. Mail@rijnrozendaal.nl voor jouw reacties. Rijn met een korte Rijn, Rozendaal met twee O's en een S, dat weet je wel. En meekijken via de website van mij. De website www.rijnrozendaal.nl. Klikken op de tab Rijn Live, dan kun je meekijken. Want de programmering is met jullie te zien op de website van Langstad Media. Het gaat vanuit traan de hits van nu. Het origineel de cover hebben we nog. De zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. Of anders wel via het e-mailadres. De hits van nu. We kijken in de top 40 van dit moment. Bruno Mars en Omar Soul.

0: Van 1995, toen dat tijd deze hit op de radio in ieder geval. Definition of Joy en Stay With Me Forever. Nou is de tijd om weer even wat te doen aan filosofie. Wat is het leven? Hoe beleef jij je leven? En hoe word je getriggerd? Hoe val je in bepaalde gebeurtenissen? Is dat toeval of is dat voorbestemd? Even een momentje om de balans op te maken. Hoe sta je in het leven? Het goede doel en in het leven bij deze.
1: Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou wat bedenken. Maar jij bedacht dat voor mij en zij. Loop maar mee.

Omaha. En You Came Into My Life samen met The Collect Trust. Hoe zal het zijn met The Collect Trust overigens? Want dat kun je wel horen dat het daar ook wel een linkje mee heeft. Want die sound is eigenlijk wel heel herkenbaar van The Collect Trust. Jouw middagmix op donderdag. De hits van nu, de hits van het grijze hitverleden en ook de hits van het jaar 2016. Duke DeMont en Ocean Drive is terug in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro Eijsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je tenslotte. Vanmiddag schijnt eerst de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Later in de middag valt er in het oosten en zuidoosten af en toe wat regen. De temperatuur ligt tussen de 26 graden in het westen en zo'n 33 graden in het oosten. Maar vanuit het westen koelt het in de loop van de middag geleidelijk aan af. Vanmiddag is er een mix van wolken en opklaringen bij 16 graden. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen bij een temperatuur van 16 graden. Herstel. Morgen komt er in het noorden en het midden tot buien. Lokaal met onweer. De temperatuur stijgt naar 21 tot lokaal zo'n 30 graden. Dan de verkeersinformatie. 26 files, totaal 36 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A16, de Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Stilstaand verkeer komt door wegwerkzaamheden. Rechter rijstrook is daar dicht. Knelt daar een beetje. 4 kilometer file, de vertraging 8 minuutjes. De A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt, ter hoogte van knooppunt De Baars. Is een omleiding ingesteld. Kapotte vrachtauto houdt daar de boel een beetje op. Verkeer in richting Eindhoven volgt Den Bosch. De A65 en de A2 staat hier. En ook op diezelfde A58 Breda richting Eindhoven. Dus knooppunt De Baars en Oorschot. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Komt ook een kapotte vrachtauto. Staat 9 kilometer file. De vertraging is zo'n 22 minuten. En dat zijn de knelpunten. En ook weer het weer daarvoor nog. Jouw middagmix voor deze warme donderdag. We kijken in de flitsende 50 en top 40. Martin Garrix en Sharon en Repeat.

0: tussen de 50 en de 40 op dit moment. We zijn toe aan het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën dat we hebben, laat het mij maar weten. Je kunt het mailen naar... doe maar naar mail@reinroosendaal.nl. Ik weet nog niet hoe lang het duurt voordat middagmix het langs dat media weer leeft. Daar wordt aan gewerkt, maar doe het maar via mail@reinroosendaal.nl. Dan lees ik het hier vanzelf al. Rijn met een korte ei, Roosendaal met twee O's en N's. Al 100.000 keer gezegd, ik denk mensen dat inmiddels wel weten. Voor jouw suggesties, vandaag het volgende in Dorsneel de Koffer. Het was in 1971 dat Elvis Presley de single I Just Can't Help Believing uitbracht. Elvis Presley, 23 singles in het al 40. Tja, de grote hit was dan wel A Little Less Conversation. In the Ghetto, Wooden Heart. En dan op 3 na grootste hit was dan toch I Just Can't Help Believing. De uiteindelijk 2 keer in het al 40 en haal nog de 4e plaats. Dus een redelijke hit van Elvis Presley. Hij is in 1982 in een discojasje teruggekomen. Boys Town Gang, I Just Can't Help Believing. Lekker vlot gedaan. 11 jaar later deze single dan terug in de Nederlandse top 40 zelfs. En de Boys Town Gang kennen wij eigenlijk van 4 singles in de top 40. Can't Take My Eyes Off Of You. Ain't No Mountain High Enough. Remember Me. Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En helemaal onderaan in het lijstje staat dan I Just Can't Help Believing. 5 weken top 40 en het haalt nog de 25e plaats. Dus een bescheiden hitnotering geweest in de tijd voor de Boys Town Gang. Maar zelf bepaal wat je leuker vindt. Elvis Presley, I Just Can't Help Believing uit 1971. Of weer 3 remakes 11 jaar later van de Boys Town Gang. I Just Can't Help Believing, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: toch best leuk gedaan, hè? Ik moet zeggen dat ik helemaal geen onaardig idee heb bij, bij de cover van deze single. Boys Don't Gang, Just Can't Help Believin'. Na het origineel van Elvis Presley, Just Can't Help Believin' uit 1971. In 1982 gaat de Boys Don't Gang een bescheiden hitje mee. Jouw middagmix. Het is vandaag donderdag, het is lekker warm. En uiteraard schenken we ook aandacht aan de flitsschijf. Die schijf die kun je kiezen. En hoe dat werkt, dat wordt het volgende spotje verteld.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50. /jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Rolf Sanchez met Marciaar.

Nog een paar dagen is de flitsschijf deze single van Roger Celsius. Marshar, eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Dan weten we toch deze single het heeft gehaald. Hè? Of die doorgaat voor de eeuwige roem. De hitlijst gaat bestijgen. De flits in de 50 ritten al hier. Zo, terug naar de jaren 80 nu. Het goud vanuit de radio, de vergeten singles. En hier deze nog, Love Supreme, kennen we al. Dit hit Set Me Free, Will Dowen.

De nieuwe Circus en Baxter Barrow. 1972 was het een redelijk hitje. Nu wel hier aan het einde van het radioprogramma, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Het is weer afgelopen. Ik weet het mooi dat je er nooit lang. Het is zo weer 3 uur, hè. Dan is het alweer voor mij. 2 uurtjes non-stop. En dan zometeen over 2 uurtjes dan weer Anton Nassa met Van Zichter klaar. Hij is bezig met zijn playlisten en ook dat gaat helemaal goed komen. Ook hij maakt er weer een leuke show van. Dus om 5 uur weer terug gepresenteerd op Langstraat FM. De gepresenteerde programmering, om het zo maar te zeggen, in de hoedanigheid van Anton Nassa. Ik ben er morgen weer. Dan sluiten we de week weer af op vrijdag. De middag mixen, Rixen voor deze week. En je weet, reacties zijn welkom op mail@rijnroosendaal.nl. Nog eentje dan. Chris Ria en Josephine de Dance Mix als afsluiter. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. En veel plezier zometeen bij Anton Nachtzaam in zijn Van Zichter klaar.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk heeft de één na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro Eijsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgen in de slotfase nog twee keer scoren. Zaterdag speelt RKC de laatste oefenwedstrijd, voordat het op 7 augustus met de competitie van start gaat. Goed nieuws voor weggebruikers in Dongen. De rotonde aan de Fazantenweg en de Gaasjeweg is sinds zondag volledig weer open. De rotonde was tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan het wegdek en de herinrichting van de verkeerssituatie. Automobilisten en fietsers kunnen nu weer gebruik maken van de gebruikelijke route. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De Vlijmenaar is vroeg uitgeschakeld op het Players Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Van Gerwen won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Van Gerwen ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk heeft de 1 na laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen verloren. De Waalwijkers gingen met 2-1 onderuit tegen het Belgische Patro IJsden. RKC kwam wel op voorsprong via Haai van Gemert, maar zag de Belgische

0: Chess Championship. De darter uit Vlijmen verloor in de tweede ronde met 6-4 van Jeffrey de Graaf. Vergeer won eerder op de dag nog zijn openingspartij, maar zag zijn tegenstander de laatste 5 legs op rij pakken. Eerder deze maand verloor Vergeer ook al vroegtijdig op de World Matchplay. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Bay, on the road.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. In hoge beroep is een 64-jarige man vrijgesproken van de moord op de 31-jarige Duncan Zwakke. Het slachtoffer werd op 17 oktober 1989 voor het laatst in Zutphen gezien en verdween daarna spoorloos. Een getuige heeft verklaard dat de verdachte samen met iemand Zwakke heeft gedood in de kelder van het restaurant van zijn vader. Maar die verklaring is van horen zeggen, zegt de rechtbank. In 1990 werd de zaak tegen de verdachte geseponeerd en in 2022 weer opgepakt. Het lichaam van Zwakke is nooit gevonden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat het komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. Persbureau Reuters meldt dat Rusland afgelopen nacht mogelijk een Noord-Koreaanse raket heeft gebruikt bij de dodelijke aanval op Oekraïne. Als dat klopt, is het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat zo'n raket werd ingezet. Het Russische leger gebruikte al eerder Noord-Koreaanse ballistische korte afstandsraketten tegen Oekraïne. De laatste keer zou dat op 8 augustus vorig jaar gebeurd zijn. Een van de bronnen zegt dat het erop lijkt dat Rusland over een nieuwe voorraad Noord-Koreaanse raketten beschikt. Het weer grotendeels droog. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen wisselen wolken, zon en af en toe een bui elkaar af. Bij een noordelijke wind wordt het 20 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Yvonne Elliman en The Love Pains. Dat was een beetje een blinde start van het retoursignaal vanuit de studio in Waalwijk naar studio 6W6 hier in Putten. Die viel net op het moment suprême weg, dus ik wist niet van wanneer
1: spaat. Van 6 uur klaar met Anton Nachtveld.
0: Dus ik heb zomaar op tijd op de wilde gokken op de knop gedrukt. En jawel, we zijn er. Dus onze excuses, mocht er een weekje tussen hebben gezeten om het zomaar met een in vaktermen te blijven. Het is 8 over 5, 74 kilometer file staan er in Den Landen. Het is vandaag niet overal droog geweest, maar het is bewolkt. Zo nu dan een zonnetje. Het is toch in de regio weer tegen de 30 graden. Dus we gaan er zo meteen meer over horen. We hebben ook weer het regionaal nieuws. Ditmaal weer met Siem van der Kaag. Hij is terug van een welverdiende vakantie. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren. We hebben de flitsschijf en uiteraard ook de speciale aanbieding. En voor de rest alleen maar mooie, fijne muzikaliteit. En zoals deze nieuwe oude artiest, Dusty Rivers. Van zijn nieuwste album is het Everything Will Be Alright. Daar gaan we hem aan houden.

Goodbye to the Girls and the Cadillacs. Dat was muziek van Albert West. Stond destijds 5 weken in hitparade en piekte op nummer 23. Helaas niet meer onder ons. Het is 16 over 5. We gaan even kijken waar het vast staat op Slanswegen. In de regio staat landelijk gezien 69 kilometer. Bij ons in de buurt op de A2. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan. Afrit Valkenswaard en afrit Marese 2 kilometer. Op de randweg Eindhoven stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file al daar. A15 stilstaand verkeer tussen knooppunt Deil en afrit Arkel. 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam. 3 kilometer. Op de A16 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en de Zevenbergshoek door wegwerkzaamheden. 4 kilometer. A17 staat stil tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Moerdijk. Oorzaak de wegwerkzaamheden op de A16. Dan de A27 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Oosterhout en afrit Oosterhout-Zuid door een brandend voertuig. 6 minuten vertraging, 3 kilometer file. En de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum die is dicht in verband met wegwerkzaamheden. Veel sterkte mocht u in de file staan en je weet, je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. We houden je op de hoogte met de lekkerste muziek voor onderweg van werk naar huis of waar je ook onderweg heen bent. 17 voorbij 17, hoe krijgen we het gevonden? Tijd voor muziek uit 93 van de Bee Gees, Paying the Price of Love.

Zij het gisteren en eergisteren ook al origineel van de Bay City Rollers uit 1976. I Only Wanna Be With You scoorde destijds een top 10 hit. En dat is nog maar de vraag of het met deze flitsschijf van Rolf Sanchez ook gaat lukken. We geven hem een duwtje in de juiste richting in elk geval. It's all-

Probeer maar eens stil te blijven staan als je dit hoort. Never Gonna Give You Up. Dat was Mr. Rick Ashley. Een echte oude, lekkere nummer 1 hits. Zo direct het nieuws uit de streek met Siem van der K. En eerst is hier mooie Emma Heesters.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In Sprangkapelle is gistermiddag een overleden man gevonden op parkeerplaats Labbegat, naast de A59. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit naar de parkeerplaats. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. Over de oorzaak van het overlijden van de man is nu nog niks te zeggen. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De gemeente Waalwijk heeft opnieuw geruchten over de toekomst van schoolgebouw De Bron de kop ingedrukt. Daar staken namelijk geruchten op over dat het gebouw gebruikt zou worden voor opvang van asielzoekers. De gemeente ontkent dit met klem, al geeft ze wel aan dat er gesprekken worden gevoerd over de toekomst van het pand. Maar er zullen geen asielzoekers in komen, verzekert de gemeente in antwoorden op schriftelijke vragen. De nieuwe fietsbrug over het Drongeluskanaal is helemaal afgerond. Deze brug zal onderdeel worden van de kilometerslange F59, die onder andere tussen Waalwijk en Drunen loopt. Deze fietsroute is onderdeel van de golwerkzaamheden en moet meer mensen op de fiets krijgen. Zonder slag of stoot ging de aanleg niet, want eerder probeerde de federatie Behoud de Langstraat Spoorbruggen het plan nog tegen te houden. Zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. En dit weekend speelt RKC'er Michiel Kramer zijn allerlaatste wedstrijd. In een speciaal afscheidsduel, die een uur zal duren, wordt er afscheid genomen van de boomlange spits, die de laatste jaren van zijn profcarrière in Waalwijk doorbracht. Daar zal hij overigens niet verdwijnen, want hij gaat beginnen aan zijn trainersloopbaan. De afscheidswedstrijd op zondag 2 augustus begint om 12 uur. En dit was het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatmedia.nl.
1: Goedemiddag! Dankjewel, Tom Veenstra, voor jouw regionale nieuws. Ik was helemaal van mijn apropos, van ik dacht, Siem van der Kaat, die zit toch aan de andere kant, maar dat is Tom Veenstra vandaag. We hebben het weer voor je. Vanmiddag is het van west naar oost tussen 23 en 30 graden. Er is veel bewolking en vooral in Limburg en delen van Brabant en Gelderland kan er wat regen vallen. Moet ik zeggen dat er hier één of twee druppels gevallen zijn, denk ik. Er waait een matige wind uit de westelijke richtingen. Vanavond trekt de regen door naar het oosten of noordoosten. En in de rest van het land is het op veel plekken droog en breekt de zon nog even door, als het ware. Er staat weinig wind, met uitzondering van de Wadden is het overal droog. Morgenochtend is er vrij veel bewolking en op de Wadden en rond het IJsselmeer is het aanhoudend kans op een bui. En dat levert een windkracht 4 tot 5 op. Elders is de wind zwak tot matig en komt het net boven de 20 graden. Bij ons in de streek is het morgen weer, liggen de minima tussen de 24 en de 30 graden. Dit is Langstraat FM, het is 5:05. Tot 6 uur nog van 6 uur klaar met Anton Langstraat en de Young Gun Silver Fox. Dit is Stevie en Sly.

is maar dat je het weet. Disco, that's where the happy people go. Tenminste, zo zag het dan uit in 1976. 4 weken tot 40. Het was niet zo'n hele grote hit. Een beetje halverwege de hitlijst nummer 25. Bleef hij steken. Bleef hij steken, zo moet ik het zeggen. Ik heb zo ooit een clip op zien nemen in het Mastbos in Breda. Maar dat is al heel, heel lang geleden. En als je dan gaat kijken welk jaar dat was, ga ik niet zeggen, maar wat voel je dan ineens toch een oude juist? Kunt u tekenen, leert u lezen, altijd zoiets. Zometeen de nieuwe speciale aanbieding en over nieuwe muziek gesproken. Nieuwe zangeres, nieuwe muziek. Dit is Roxette en Neverending Love.

Wel crack en smack, zoals Engelsen zeggen. En When the Magic Comes, het is deze hele week, dus ook morgen nog in deze hoedanigheid te horen als zijnde de speciale aanbieding. Het is 9 voor 6, smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM met Toploader en Dancing in the Moonlight. Dan moet je nog even wachten. Zo ver is het nog lang niet en andersom ook niet.

Maar is het tijd op 5 voor 6? Dat betekent dat we een eindje aan gaan breien. Dit was weer met wurgen en opstaan. Met vallen en opstaan, zo moeten we het zeggen. Van 6 klaar. Het gaat elke dag weer een beetje beter. Dus morgen even een dagje relaxen nog. Dan is het weekend en dan kunnen we de maandag weer uit volle moed tegenaan. Zometeen na 6 uur non-stop muziek. Gevolgd door het disco gebeuren tussen 8 en middernacht. En wat mij betreft morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender tussen 5 en 6. Weer een nieuwe aflevering van Van 6 klaar. We gaan eruit met Vlaanderens beste. Dit is Milo, tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle en de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. In Rotterdam is de jaarlijkse herdenking van gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog door een aantal demonstranten verstoord. De bijeenkomst moest daarom stilgelegd worden. Activisten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat de actievoerders verwijderd waren, kon de plechtigheid weer hervat worden. Via het strand en de zee zijn duizenden migranten de Spaanse Afrikaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Lokale media zeggen dat dat komt door het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. Volgens de Spaanse media gaat het vooral om jonge Marokkanen. Zij lopen langs de Marokkaanse grenspost en gaan via het water aan de Spaanse kant het strand weer op. Spanje en Marokko zouden ondertussen afgesproken hebben dat Marokko de indringers terugneemt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.

Don't worry.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In 2 mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. Er zijn nog geen landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte en het watertekort. Dat is de uitkomst van overleg tussen onder andere het kabinet, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Wel zijn er regionale maatregelen. Sommige sluizen zijn bijvoorbeeld dicht of er mag geen water uit beken en sloten gehaald worden. De waterstand van de Rijn heeft vandaag het laagste punt ooit bereikt. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP en het zal nog verder gaan zakken. In het westen van Spanje, aan de grens met Portugal, woedt een natuurbrand die zich snel uitbreidt. In 24 uur tijd is 11.000 hectare afgebrand. Het vuur woedt in de buurt van de plaats Fermoselle. De burgemeester heeft het over een tunnel van vlammen. Zo'n 800 mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Madrid, waar meer dan 50.000 hectare verwoest werd, is onder controle. En de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschept of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. Als FIFA-baas Infantino doorgaat met zijn plannen om een deel van de aandelen in het WK voetbal te verkopen, zal de Europese voetbalbond UEFA alle toernooien van de Wereldvoetbalbond boycotten. Dat gaat om het WK voor mannen, het WK voor vrouwen en het WK voor clubteams. Dat is vanmiddag besloten tijdens een spoedvergadering van de 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, waaronder Nederland. Het plan leidde internationaal al tot veel kritiek omdat voetbal niet te koop is. De afgelopen maanden zijn e-mailadressen die gestolen werden bij de hack van Odido bestookt met phishing-mails. Onderzoekers hebben zeker 30 campagnes gevonden waarbij de buitgemaakte gegevens gebruikt werden. In twee mailboxen die bekeken werden zijn iets meer dan 60 oplichtingsberichten aangetroffen. Dat heeft beveiligingsbedrijf Hackify gemeld aan nu.nl. Bij de cyberaanval op de computers van Odido werden in februari 6,2 miljoen accounts van klanten buitgemaakt. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. We are here because you were there.
2: Dance Factory!
3: What did you say your name was?

zo gaat het weer snel, hè. Het is donderdagavond alweer. Even erachter. En we begonnen meteen deze nieuwe aflevering van Dance Factory op Langstraat FM met een verzoekplaat afkomstig van Johan Duivensloot. Vorige keer hadden wij gewoon de breaks van Curtis Blow. Die had ik gewoon uit eigen beweging gedraaid. En nu kwam er een verzoekje binnen via de app. En toen vroeg, werd er gevraagd om Rap and Blow. Het lijkt erg veel op die vorige, maar ja. We hebben hem toch maar even gedraaid voor onze Johan, hè. Waarom ook niet? René van der Meer is hier tussen 8 en 9. En tussen 9 en 10 natuurlijk, zoals ze doen gebruikelijk, Dion Vugs. Kortom, we hebben het over een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. En met FM bedoelen we dan 106.8 natuurlijk. Maar er wordt ook veel via de televisie geluisterd. De meeste mensen hebben toch een soundbar of ze hebben hem aangesloten op een versterker. Nou, als je dat hebt, dan kun je lekker via Ziggo naar kanaal 917 luisteren. En op KPN kanaal 1042. En verder natuurlijk overal op DAB+. Dat is een beetje wat ik wilde zeggen. We hebben even een filmpje ingestart van Matt Bianco, Matt's Mood. Werd vroeger veel gebruikt door Robin Albers toen de maandag nog op Hilversum 3 zat. En vorige week had ik je beloofd om een plaat te draaien die ik niet kende, wat op zich echt heel uniek is, van Jimmy Bo Horn. De Amerikaanse zanger die gedurende de jaren 70 van zich liet horen met enigszins funky dansmuziek. Een grote ster werd hij allerminst, maar met Dance Across the Floor vestigt hij in 1978 toch de annalen van de hitgeschiedenis. Het nummer bereikt in Nederland een vijfde plaats en nadat de single Is It In flopt, verdwijnt Horn van het toneel. Nou, hij is hier niet geflopt hoor. Is It In is in de clubs erg veel gedraaid. Niet in de hitparades, daar ben ik het mee eens, maar de uit Miami, Florida komende Jimmy Bo Horn nam in de jaren 70 muziek op voor verschillende labels, maar hij scoort zijn enige grote wereldhit pas wanneer Dance Across the Floor in 1978 internationaal aanslaat. Het nummer is gegeven door Harry Wayne Casey van Casey and the Sunshine Band natuurlijk. Nou, dat kun je goed horen. Ook in de plaat die we straks gaan draaien, of zometeen. En Horn weet minder succes te boeken met de daarom volgende single Spank. Nou ja, dat is hier ook al een hitje geweest. In de club, weliswaar. Want op de dansvloer waren deze platen, ook met Is It In, uitermate succesvol. Wanneer laatstgenoemde single flopt, verdwijnt Horn muzikaal van het toneel. Horns muziek blijft in de jaren 90 echter nog succesvol, zij het in aangepaste vorm, wanneer delen van zijn nummers gesampled worden door verschillende hiphopartiesten zoals de Jungle Brothers en de Stereo MC's. Op delen van Horn gebaseerde nummers worden hits, met name Connected van de Stereo MC's, waarbij we flinke stukken van Let Me Be Your Lover terug horen. Nou, we hebben het allemaal een beetje over die platen van Jimmy Bo Horn, maar ik vond afgelopen week een plaat van Jimmy Bo Horn en die kende ik dus echt niet. Je haalt meteen de sound eruit van Casey, je weet het al, van de Sunshine Band. En het is een plaat uit 1977. Hier is Jimmy Bo Horn met Get Happy.

Jimmy Bohorn. Get Happy uit 1977. En je hoort hier de platen die je nergens anders hoort. Op het programma dat ook gewoon in de hele zomer gewoon doorgaat. Ja, dat is ook nog eens een keer zo. Wij gaan gewoon door. We hebben geen summer break. Het is leuk dat de mensen reageren op muziek die ik vorige week draaide. Ik kreeg een appje van iemand die zei, je draaide Marlena Shaw, Touch Me in the Morning. Maar wist je dat op dat album nog een hele mooie andere plaat staat? En dat is deze die je nu op de achtergrond hoort. En dat is Love Dancing. En dat is ook een lekkere lange versie. Ruim 7 minuten. Sterker nog, bijna 8 minuten. Maar we gaan daar toch wel 80% van invullen. Omdat het zo leuk is. Unice van Dalen vroeg deze plaat aan. En dankjewel, Unice. Wat een bijzondere naam trouwens. Unice. Een beetje een sensuele naam, ja. Ze komt uit Den Bosch. En ze luistert sinds een paar weken elke donderdagavond naar Dance Factory. Hier op Maas, of zeg ik nou, Langstraat erin. Speciaal voor jou dus, Marlena Shaw.

dat hebben we wat gedaan vroeger, hè? Love Dancing. Elke vrijdag. En sommigen alleen maar op zaterdag. Ja, ik zat er gewoon woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondagmiddag, zondagavond. Vond mijn moeder een beetje overdreven en die zei dan altijd, je kunt net zo goed je bed in de galaxy neerzetten. Dat zei ze dan altijd. Speciaal voor Unies van Dalen. Uit Sertogenbosch, deze plaat Love Dancing van Marlena Shaw. We gebruiken het outrootje even om de volgende plaat aan te kondigen. Want dat is ook weer een verzoek van Johan Duivensloot. Kingsman Dash. En het lijkt erop dat er twee verschillende dingen door elkaar worden gehaald. De Kingsman filmreeks en het soul funk nummer Get Down With The Feeling. Wat je zometeen gaat horen. En dat komt dus van de groep Kingsman Dash. Hier is de opheldering. Nou, de muziek, het nummer Get Down With A Feeling, is een klassieke funk disco track uit 1978 van de Amerikaanse band Kingsman Dance op YouTube. De band veranderde later simpelweg hun naam naar de bekende formatie. En nou komt die, The Dash Band. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Let It Whip en veel meer andere hits. Dus ja. En de film Kingsman met een G. Dus geen Kingsman, maar Kingsman. Is een bekende spionage-actiefilmreeks. Zoals Kingsman The Secret Service. En hoewel de film bekend staat om hun iconische ritmische actiescènes. Die bijna op dansende mensen lijken. Komt het nummer van Kingsman Dash niet voor in deze film. Want ja, het scheelt dus maar een lettertje. Een N. Kingsman of Kingsman. Maar wij gaan luisteren naar Kingsman Dash. Get Down With The Feeling. En dat is ook ooit in een ver verleden nog een keer de Eric G's Choice geweest. Hier, bij Dion straks tussen 9 en 10 komt dat weer voorbij. En zaterdag in de herhaling natuurlijk, hè, tussen 9 en 11. Langs de ATFM. Het is gewoon

Ja, je weet het. 06 21 21 32 10. Dat is het gratis nummer waar je naartoe kunt appen. Als jij nou ook zo'n plaat aan wilt vragen waar je een herinnering aan hebt, of om wat voor reden ook, het maakt ons geen reet uit. En het nummer is makkelijk, want 06, ja, dat snapt natuurlijk iedereen. 21 21 32 10. Hoe makkelijk wil je het hebben? En anders stuur je gewoon een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. Ja, zo is dat, hè. Kinsman Dance, Get Down With The Feeling. Langstraat FM. En we kregen een appje binnen van Hans Nooijen uit Os. Luistert ook naar Langstraat FM. Hij zegt, ik heb mijn vrouw Evelien op deze plaat leren kennen. Ja, dat vinden we nou mooie verhalen. Het was niet in Galaxy, het was in een discotheek in Os. De VOF in Os. Ik heb daar zelf ook nog een paar jaar gedraaid. Misschien kennen we elkaar toen al, Hans en Evelien. Je weet het niet. Maar speciaal voor jullie deze, ja, quasi-romantische plaat.

Let me see.

0: Have no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: Album op de draaitafel van Level 42 World Machine uit 1985. Uitgebracht op 18 oktober om precies te zijn. En dit zesde studioalbum betekent een grote wereldwijde doorbraak voor de Britse jazz-funkband. Met onder andere Something About You en ook de ballad Leaving Me staat hierop. Maar wij draaien World Machine. En niet zomaar World Machine. Dit is de remix gemaakt door Shep Pettibone. En dat maakt het toch weer een klein beetje anders. Een klein beetje bijzonderder.

uit de categorie ze smaken zoals ze kraken. Ja, dat heb je wel eens, hè, als je veel vinyl draait. Dan heb je er wel eens een bij die niet meer minty, minty, minty is. Maar dat geeft niet. Het is de charme van dit programma.

0: Tina Marie. Wat een fijne plaat. Behind the Groove uit 1980 op het Motown label. Ja, lekker. Nou, we het toch over labels hebben. Ik vond een cd, je weet vaak zelf niet wat je hebt, van Love Committee. En die heet Law and Order. Er is ook een televisieserie die zo heet. En mijn dat is wel lachen. Mijn schoonmoeder spreekt het altijd verkeerd uit. Ze zegt altijd, let op, Laws of Order. Ik zeg, nee moeder, het is Law and Order. Maar goed, zo heet dat cd'tje. Dus komt uit 77, 78. In twee delen opgenomen. Tenminste, in twee jaartallen opgenomen. En ja, we gaan er even wat van draaien.
1: The Disco Factory Dominator. Here's Renee.
0: Ja, ik heb het eventjes allemaal door zitten luisteren. Er staan 12 tracks op dit album. En het was moeilijk kiezen. Maar we hebben toch gekozen voor Just As Long As I Got You. Ja, dat zeg ik.

er een beetje de Tramps sound in zitten. Over de Tramps gesproken. Daar krijgen we zo meteen ook nog een hele leuke track van het eerste album wat ze officieel uitbrachten. Maar daarover straks meer. Dit was uit de late 70s Love Committee en If Long, Just As Long As I've Got You, hoorde je. En dit zijn de Silvers. Het album heet Concept. We draaien Take It To The Top.

0: De Silverus van het album Concept. We draaien Take It To The Top. Album komt uit, even goed nadenken, 1981, ja, ik weet het zeggen. 1981, ja.
1: Hallo, hallo, hallo, how. This is Rusty speaking of the Tramps. And wherever I'm in Holland, I'm always listening to René van der Meer.

een legendary zingalbum. Dat was het eerste album dat ze uitbrachten in 1975. De Tramps hoorde. Wat is dat toch lekker, hè? Wat is dat toch lekker? Nou, over lekker gesproken. Dat geldt ook voor deze, hoor. Ja. Three Degrees. Een collectors item, een verzamelaartje met heel veel mooie nummertjes erop. Wij kozen voor deze Get Your

0: Dion ook in de studio inmiddels. Dion, draaien wij te weinig Three Degrees? Nee, nee, toch komen ze regelmatig wel. Nee, dacht even, ik denk, mijn geheugen laat een beetje de steek soms. Dan moet ik Dion even erbij roepen, hè, om een en ander even te verifiëren.
1: Given up, given in, hè? Dat wordt zeer regelmatig gedraaid.
0: Oh ja, en The Runner natuurlijk ook.
1: The Runner draai je ook veel, ook van hele fijne plaatsen. Dirty Old Man.
0: Nooit eerder gehoord hier, maar dat zou misschien kunnen dat het door jou is gedaan. Dat zou zo kunnen. Hey, ben je er klaar voor, maatje? Ben je er klaar voor?
1: Ja, een hele berg vinyl klaar liggen weer, hè?
0: Ja. What else is nieuw, hè?
2: Ja, what else is nieuw.
0: Dit is mijn laatste in ieder geval. Wat gaat er toch fucking snel als je iets leuk vindt. Je maakt zo'n programmaatje. Dan denk je, oh, ik ga die nu draaien, ik ga die nu draaien. Dan kijk je op de klok en dan is het alweer bijna klaar gemaakt. Dit was eigenlijk een B-kantje van Hit and Run Lover. Carol Gianni, daar heb ik het over. En later is hij ook nog op Moby Dick als A-kant verschenen. Het was een bescheiden hitje in de discotheken, maar wel leuk om weer een keer terug te horen. Dit is The Woman in Me. Ik ben er vandoor, ik spreek je volgende week weer.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. Amerika ontkent dat Iran bij een aanval op een luchtmachtbasis in Jordanië Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen heeft vernield. Dat meldt het centrale commando CENTCOM op X. Iran zei dat gisteren, maar kwam niet met bewijs. Volgens de Verenigde Staten zijn alle raketten en drones onderschept of bereikten de doelwitten niet. CENTCOM ontkent nog twee beweringen van Iran, namelijk dat bepaalde routes door de straat van Hormuz gevaarlijk zijn voor schepen en dat er een olietanker door de Amerikaanse blokkade van de zeestraat is gevaren. Vanwege de droogte in Europa is de verwachting dat fruit vanaf september kleiner en duurder wordt. Dat zegt voorzitter Kusters van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Omdat de oogst minder is, omdat het fruit kleiner is, wordt de prijs hoger. En het is voor telers lastig om de gewassen genoeg water te geven en te koelen. De kwaliteit van het fruit is door de vele zonuren wel goed. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. We are here, 'cause you were there.

Mr. Sexiness, Robert Palmer. I didn't mean to turn you on. En daarmee zijn we beland in het tweede uur van Dance Factory op jouw Langstraat FM. Ja, Robert Palmer verliet zijn maatjes van de Power Station voor een solo carrière. Die had hij van tevoren natuurlijk ook al, maar hij nam de sound ook mee. De sound van de Power Station. Hij nam ook Tony Thompson mee bijvoorbeeld. En daarmee creëerde hij een aantal hele goede hits op de LP Riptide. Het werd hem niet helemaal in dank afgenomen, maar het resultaat was heerlijk om naar te luisteren.

0: Je hebt er al een uurtje in een van de meer op zitten. Dus je zit er al helemaal lekker in op Dance Factory. En zo is het maar net. Oh, ja, fijn. Even het volume een klein beetje zachter zetten. Ja, een beetje onverwachte plaats. Vind ik zelf ook eigenlijk wel deze. Ik denk, ja, lekker. Ik ga hem toch draaien gewoon.
1: Volgens mij komt hij ook door de hoes.
0: De hoes? Ja, nee, dat was die andere van Robert Palmer, ja. Dit is Enchantment en Feel Like Dancing.

0: Ja, het is even zweet in de studio. Ik zei tegen René, waar lijkt deze plaat toch op? Hij zegt, nou, dat lijkt op Jesse Johnson, Dion. Ik zeg, Jesse Johnson, hebben wij hier toevallig ook niet in de kast staan?
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
3: Well, go back. Go back. I'm a do-do-do. Echo mouth, static, automatic, crazy.

Ja, heerlijk om te horen, deze Jesse Johnson. En onmiskenbaar hoor je ook het geluid van de Minneapolis Sound. En dat is niet zomaar, want hij werkt streng samen, heel close samen met Prince. Die schreef ook de nummers op zijn eerste twee albums. En naar de rand was hij ook betrokken bij, jawel, Vanity Six maar liefst. En ook bij The Time. Hij schreef onder andere The Bird en Jungle Love. En na de film Purple Rain stopte de samenwerking met Prince. Maar wat een hele fijne muzikant is dat toch, deze Jesse Johnson. Je kan er maar weer eens wat over weten, zal ik maar zeggen. En toch zit je dan op zo'n moment dat je denkt, hey, ik zet de draaitafel uit, is niet helemaal de bedoeling. Want ja, dan draait er geen plaatje. Zo gaat dat. Kijk, en zeker als je een verzoekje krijgt van een trouwe luisteraar, Jopie Hobbelen. Hij zegt, Dion, kan jij Funkesize draaien van de Funkesize Gang? Nou, natuurlijk kunnen we dat. En dat doen we ook lekker van vinyl. Jopie, deze is voor jou.

een hele bijzondere keus van Jopie. Stucadoors bedrijf, de gladde muur, staat allemaal lekker mee te doen. Je hebt allemaal de jazzballet legging aangedaan. En Joop gaat naar vervlogen tijden, denk ik. Die ziet het allemaal weer voor zich. Funkersize van de Funkersize Gang. Leuk om te draaien. Dankjewel voor je verzoek, Joop. En we're gonna spice up the tunes a little bit. For all our English listeners all over the seas. Ja, hoor eens aan. Dit klinkt als de Sound of Philadelphia. Dat is het niet, maar het is double exposure. 10% is deze plaat. En dit doet ons denken aan die goede oude soul-tijden. Hoor maar eens aan, veel blazers, veel strijkers. En dat zal René van der Meer een enorm plezier doen. Double exposure.

Ja, we hoorden het allebei al, René en ik. Onmiskenbaar Salsol. En het was de 8e track die ze ooit uitbrachten op Salsol Records. 10% dus. En de eerste 12 inch, lees ik hier ook, interessant om te melden, is deze plaat eigenlijk. Er kwam alleen voor DJ's uit, deze maxi. En tot dan werd het niet gezien als een eventueel commercieel succes. Nou, we weten inmiddels wel beter, want de kast staat er hier vol mee, zal ik maar zeggen. Ja. En wat zitten we toch lekker in de soulhoek. Deze mensen kennen we van Do It Any Way You Wanna. Ja, wat een plaat, hè. Jij mag ervan genieten op Langstraat FM. Jij luistert misschien via Ziggo of via KPN. Of lekker in de auto op DAB. Ja, hoor maar eens aan. Jij bent de getuige van vanavond. Van dat heerlijke twee uurtjes Dance Factory op donderdagavond. Of misschien de herhaling zit je te luisteren op zaterdag. Blijf lekker hangen en als je een verzoekje hebt, dat kan natuurlijk. 06-2121-3210. Wij draaien ze graag voor je.

Ja, ze hebben er helemaal gelijk in, hoor. De mensen van People's Choice. If you're gonna do it, put your mind to it. Dus dan hoor je het, jongens. Als je het gaat doen, dan ben er ook helemaal bij, hè. Heel belangrijk gewoon. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. To the beat. Ja, je hoort het al. Het is tijd voor Eric G in the house. En hij komt dit keer met Kylie Victor. Met Sorry Not Sorry. Dankjewel, Erik.

hij heeft gelijk hoor, deze Eric G. Hij zegt, dit geeft je toch een soulvol zomersgevoel. En ja, daar zitten we ook nog middenin in die zomer. We hebben weer heerlijke zomerse temperaturen. En deze Victor Kareilly, die zorgde eigenlijk voor een, voor dat aangename gevoel. Hij had Amerikaanse, Hongaarse roots, dat had hij. En hij deed in 2015 nog mee aan de Amerikaanse versie van The Voice. En daar vloog hij de keurig netjes uit, dus dat is ook fijn. Ja. En elke week doen we het, hè? Je weet het. Hè? We komen elke week met een AI-track. Vooral omdat dat zo'n opmars maakt. En je ziet overal tracks voorbij komen waarvan je denkt, zo, dit is goed zeg. En dan blijkt het een AI-track te zijn. Zo ook deze Daryl, I Can Love. Kiss.

0: Ja, een heel sterk staaltje AI. Deze Daryl, hij zal ook wel gewoon niet bestaan, maar hij klonk wel fantastisch, zal ik zeggen. Ja, dat vooral, ja. En dat brengt mij eigenlijk op de volgende track in dit programma. We lopen langzaam richting het einde. En we hebben een verzoekje nog te gaan van, wederom de jongere generatie.
1: Totally relaxing.
0: Ja, je hoort het al, hè. Hij heeft een hele goede smaak, hoor, deze Rick van der Heijden.
1: Totally relaxing.
0: Ja, want hij komt met deze heerlijke Barry White.
1: Totally
0: It's relaxing. Only love. En dat kennen we natuurlijk ook van Simply Red. Maar lekkere plaat, Rick.

Together We Fly High in the Sky. Nou, zijn grootste succes, Barry White's grootste succes, zijn succes, was toch wel het opzetten van de groep Love Unlimited. Ook privé natuurlijk een succes. Want Glodine James werd ook zijn vrouw. De eerste liedjes die Barry schreef, daar zocht hij een mannelijke vocalist voor. Kan je het je voorstellen? Hij wilde dat niet zelf doen. Hij heeft zich toch laten overhalen en dat leidde tot zijn eerste succesvolle album, I've Got So Much To Give, met de hit I'm Gonna Love You Just A Little Bit More. En dat draaien we ook regelmatig in deze uitzending. En elke week komt er een ballad voorbij. En deze is van Switch. En Switch, ja. Dat is toch wel... Dat ruikt naar DeBarge. Naar de DeBarge family. Maar wel de eerste DeBarge family. Namelijk Bobby DeBarge. Die brachten 4 albums uit. Allemaal goud. Succesvol. En Switch, al de leden konden alle instrumenten spelen. En ze wisselden dat ook nog wel eens af tijdens de nummers. Begin jaren 70. Ja, There'll Never Be was hun allereerste grote hit. En Bobby DeBarge was bekend om zijn falsetto stem. Als ik dat goed zeg, ik hoop het wel. Dus even nog terug in de jaren 70 voordat...

Ja, je luisterde naar de eerste generatie The Barks. Toen Bobby The Barks eenmaal aan de cocaïne ging, besloot Motown om eens te kijken of er nog meer talentvolle leden waren in die familie. En zo kwamen ze bij L The Barks en richtten ze daarmee een compleet nieuwe groep op die wij beter kennen dan deze eerste switch dus. Heel interessant en lekkere plaat uit de jaren 70. En dit is ook wel heel vroeg, jawel. Hij toerde met Parliament en Funkadelic. Hij speelde met Earth, Wind & Fire. Hij was een componist in de jazz en funk. We sluiten vandaag af met Don Blackman. En ja, Heart's Desire. Tot volgende week allemaal.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Mixing
1: the beats. Please welcome Mr. D. Here we go. Dance.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.